0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio-nieuws op RTV Parkstad.

0: gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar de

Listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 week weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier, Magyar, maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Jouw hits. Jouw nieuws.

0: Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Bij Taxi Centrum.

0: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
1: Een hele goede morgen. Het is donderdag 4 juni, 7 uur geweest. Tijd voor een nieuwe Kim staat op van 7 tot 8 met lekkere muziek. En we trappen af met de Dire Straits. Jouw hits, jouw niet. Money for nothing.

De zomer op je radio met Doug Dumont en Aim. And Need You 100% en daarvoor Shakira en Zoo. Dit is Bebe Rexha samen met Florida Georgia Line en Meant to Be.

Lekker naar de koffieautomaat. Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere James Blunt, Bebe Rexha en Fateless. Helemaal nieuw, New Religion. En ook Milo komt voorbij met You Don't Know. Maar eerst even dit. Lekker Stardust. Music Sounds Better With You uit 1998. Je luistert naar Kim Stadop. Ik ben bij je tot 8 met lekkere muziek hier op RTV Parkstad. Een hele goede morgen.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
3: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Met het WK voor de deur. Is dit wel een hele leuke knaan? En Wave and Flag maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Waarin je ook nog Milo hoorde, Bebe Rexha en Faithless. En ook Fleetwood Mac en James Blunt kwamen voorbij. En dit is Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Hier op RTW Parkstad op de vroege morgen in Kim staat op.

0: Maken wat je zelf niet kapot gemaakt hebt. Daar gaat het om. Fix What You Didn't Break van Nate Smith. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van donderdag 4 juni. En ik ben er morgen weer met de vrijdageditie van
1: Kim staat op.
0: Ik laat je achter met een heel leuk plaatje uit de 90's van de boyband Hanson. Where's the love? En ik zeg een hele fijne dag vandaag. Hou je radio lekker aan hier op RTW Parkstad en maak er een fantastische dag van. Tot morgen. Hoi.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: 8.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt. Rini van Breugel.
1: Goedemorgen op donderdag 4 juni 2026. Wat gaan we doen vandaag? Nou, heel veel lekkere liedjes draaien om jou een beetje op te starten op de werkdag. Beginnen we met Harry Styles.

0: zo een minder bekende track van Bryan Adams. Here I Am, hoorde je bij je RTW Park zat. Voorafgegaan door Harry Styles met Watermelon Sugar.
1: Van Breugel.
0: Hele goede ochtend. Wat gaan we doen de rest van dit uur? Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan Anouk. Damiano David Marillion. 20 minuten hit op in rij gaan we ook nog doen. In het volgende uur gaan we nog een stukje achter elkaar lekker mixen. Dan weer eens een stukje Jaarmix 2024 pakken. En voor nu heb ik klaarstaan Sam Fender en Olivia Dean, die elkaar gevonden hadden, in ieder geval muzikaal. Ze maakten een liedje samen in een driekwartsmaatje, Rain Me In. En die hoor je nu bij jouw RTV Parkstad.

Damiano David, die solo toch iets lekkerder klinkt als het bandje waarmee hij het Songfestival won voor Italië een aantal jaren geleden. Tenminste, als je mijn bescheiden mening vraagt. Dat deed je niet, dat weet ik. Ja, sorry, dan zal ik hem ook niet meer spelen. In ieder geval niet nu. We gaan terug naar het jaar 1985, want ik heb nog beloofd om Marillion voor je te draaien. Die hebben een aantal mooie hits gehad. Maar dit is misschien wel een van de allerbeste met een prachtig verhaal erachter.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: En in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, hoor je Miss Independent, Sex Crime, Cheerio, Fake and On Top of the World. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie's Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
0: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
8: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een licht getinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floor Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floor Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Dragons en On Top of the World. Zij waren de laatste track in
1: de 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En daarvoor zat Fake van Simply Red. Cheerio van Justin de Wild. Sex Crime van Eurythmics. En Miss Independent van Neo was de allereerste. In de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en
1: breugelvrij.
0: Puff Daddy hebben we ook nog in de lijst klaarstaan. En die ga ik nu voor je draaien.

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n €2 miljard. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter over.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
4: Rini van Breugel.
5: Hele goede ochtend. Welkom bij uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Ook de tweede uur boordevol met muziek. Een stukje jaarmix 2024 ga ik nog voor je doen. Maar we beginnen met Double Trouble en Rebel MC.
6: Cut, tell me something. You can't.

0: De grote hit van Slumber van afgelopen tijd was Homewrecker. Je kon hem zien met de videoclip als je meekijkt op rtvparkstad.nl.
1: Van Beugel.
0: Dan had je dat zomaar kunnen zien. Wat gaan we doen vandaag? 5 Seconds of Summer spelen bijvoorbeeld. Olivia Dean. Ik heb ook nog 20 minuten hits voor hits op in rij voor je klaarstaan. Je hoorde als eerste trouwens wel netjes afkondigen in die niet vergeten Street Tough van Double Trouble en Rebel MC eind jaren 80. In één keer was het daar, in één keer was het groot en in één keer hoorden we helemaal niks meer van ze. Maar ze hadden wel een hele grote hit te pakken eind jaren 80. En ik heb ook nog een hele goede

my wisdom.

0: op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: In de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. De volgende titels. Allo, un dans. December 1963, oftewel Oh What a Night. New Religion. Just a Flirt. En Echte Liefde is te koop. De tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een lichtgetinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floy Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floy Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: minuten op een rij. Non-stop en vreugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Wie kan nog lang teren op die hit, hé? Hey? Samuel Weltwoorden, je bent echte liefde is te koop. Geloof me dat hij de komende 10 jaar dit liedje helemaal gaat uitmelken. En ik zal je 1 ding vertellen. Hij heeft gelijk. Helemaal. Ik zou het ook doen. Just a Flirt van Miss Montreal. 20 jaar in het vak inmiddels. Hoorde je zojuist ook nog. In de middels had New Religion van Bebe Rexha en Faithless. December 1963. Oh, what a night in de Ben Libra. Remix van Frankie Valli in The Four Seasons. En de allereerste in de 20 minuten hits op in Rijn. Ons op een breugelvrij was van Stromae. Hitte Allor un Dans. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Ik laat je achter met Jimmy Cliff en Sunshine in the Music.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
10: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hit.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN-Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar.
6: Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
18: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
19: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
18: Inderdaad, echt vakwerk.
19: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
16: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
20: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
21: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Bruno Mars en Just The Way You Are. Hey, het is woensdagmorgen. Woensdag vind ik altijd de lekkere dag in de week. Want dan weet je gewoon, om 12 uur gaan we eigenlijk het weekje, de werkweek, doormidden zagen. Dat gaan we gewoon doen. Wat hoor je allemaal? Dr. Hook in the Medicine Song. Justin was er ook nog met Cheerio. En we hadden ook nog net die hele lekkere.

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een licht getinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floyd Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floyd Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Ilse de Lange. Blue Bittersweet, dat was hem dan eigenlijk. En daarvoor hadden we Dean Lewis. En Twas Me Mate. En Alex Warren was er ook nog voor. Hé, ben bij je tot 12 uur. Die woensdagmorgenochtend, die wordt helemaal weggewerkt. Met fantastische, lekkere muziek. Een beetje arbeidsvermieding, zoals deze. Fauna.

Maar ze blijven ontzettend lekker, niet meer minder dan uit de jaren 80. Porno. En het heet allemaal I've been waiting for a girl like you. Ja, daar moet eventjes een rustpuntje bij.

You must say, I do it like a drag.

like it, like it. I do it like a truck. Daar ging je lekker zomers, is dat, hè? Ja. En van mij mag die zon weer terugkomen, want ja. Ik kan er toch wel lekker van genieten. In mijn schaduwtje. Met een lekker cocktailtje of zo. Kan je het voorstellen? Bij het zwembad of zo. Lekker, man. Over lekker gesproken. John Mayer.

Dan dat weten we wel. Nick heet hij eigenlijk. Afrojack, daar hebben we het dan over. Even kijken. Nou. Even kijken wat we zo meteen gaan doen. Oh ja. Ik heb zo meteen nog wel lekkers voor je klaarstaan. Maar hier is even deze uit de jaren 80. 1987, 88 was het volgens mij.

Het origineel is nog steeds van Aretha Franklin. Toen heette het ook al Say a Little Prayer for You. Dit keer gedaan in de jaren 80 door Bam de Bees. En ze hebben het ook gewoon zelf genoemd Say a Little Prayer. John Lennon, samen met zijn eigen vrouwtje. Instant Karma, nu bij jouw nummer 1.

0: zondag te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter des Vaderlands Lieke Marsman is overleden. De schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
13: Waar ben jij naartoe geweest?
14: Naar Mondo Verde.
13: Met de nieuwe Havana's Tornado?
14: Ja, dat is een vrije val.
13: Te gek!
14: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
13: Wow!
14: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
13: Mondo Verde. kom jij naar Mondo Verde?
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. dalmatia.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

zat niemand minder dan Barbra Streisand en Woman in Love. Hey, wat gaat het lekker vandaag, hè? Heb je dat ook? Het is de woensdagmorgen. Die woensdagmorgendip die is zo meteen voorbij. Tegen een uur of 12 zagen we gewoon de week doormidden. En dan hebben we het ergste van de week al erop zitten, zeg ik altijd. Nu Coldplay op jouw nummer 1. Dat is RTV Parkstad.

Maar heb je dat ook wel eens, dat je gewoon de dagen van de week voorbij ziet vliegen en niet weet welke dag het is? Ja, ik had het net dus. Het is niet woensdag, maar het is gewoon donderdagmorgen. Ja, wat zou er liggen? Ik weet het bij God niet. Ik heb niks gedronken. Nee, gewoon goed gegeten vanmorgen. Tanden gepoetst, gewassen. En toch had ik het idee dat het pas woensdag was. Nou, dat is best wel leuk hoor. Het is al een dag voorbij, woensdag. Het is nu gewoon donderdagmorgen. Arno, het is donderdagmorgen, 4 juni 2026.

De Fugees en Ready or Not hoorde je hier bij jouw nummer 1. En dat is natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week. RTV Parkstad. Nu Lady Gaga.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken. Ijskoeps, ijskoffie. Koffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens de voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een lichtgetinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floyd Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floyd Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Al lekker blijft deze uit de jaren 90. That's Way en Live or Live. En dat hadden we niet meer minder dan Tino Martin. Met of zonder jou. Nou, liever met dan, hè? Ja. Tina Turner deed samen met Rod Stewart in de jaren 80. En ze hadden een oud nummer gepakt van de Motown Records.

CeeLo Green en Bright Lights City, Bigger City, daar ging het dan over. Daar hadden we niet meer minder dan Jaws Benson en Gimme the Night. Maar ook nog Calvin Harris en Marway, Tina Turner en Rod Stewart. En It Takes Two. Zometeen heel veel plezier met het lunchprogramma van RTV Parkstad. Tot 2 uur is hij bij je. Ik heb het over Maurice Kamelot en Broodje Mouw. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van de weekendeditie. Een krein op je apparaat. Nu UB40 en We Sing Our Own Song.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 12.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: AudioFrenzy.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Maurice Kamelot.
6: Ja, het is donderdag.

0: Welkom bij de lunchshow. Het is tijd voor broodje mouw. Tot 2 uur de lekkerste muziek op de radio uit het heden en het verleden. En jij mag weer interactief meedoen, hè? Je weet inmiddels wel hoe het werkt, hè?
1: What's
0: up? What's up? Dat is inderdaad de app waarmee je een berichtje kan versturen. Die heb je, denk ik, neem ik aan wel op je telefoon. Ga eventjes naar echtfparkstad.nl, klik op het logo van...
1: What's up?
0: Precies, en dan download je dat en dan voeg je ons gelijk toe. En dan gaat alles vanzelf. Volgens mij, ja, het is allemaal heel simpel. En als je dat dan gedaan hebt, dan is het heel simpel. Want dan kun je ons een berichtje versturen met je favoriete plaat. En dan hoor je hem wellicht straks hier op de radio.

heel eventjes de tijd. Heel even, straks om 12:30, dan is het zover. Dan gaan we ze draaien. 20 minuten hits op rij, non-stoppend breuzevrij. Je favoriete plaat kan erbij zitten. Even mee door via de Parkstad WhatsApp. Laat me weten wat je wil horen. En dan ga ik hem wellicht zo voor je draaien.

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een lichtgetinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floy Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floy Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en preuzelvrij.
7: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big

Mocht het nou zo zijn dat je jouw eigen plaat door hebt gegeven via de Parkstad WhatsApp, en je denkt van, hey Kamerlot, je hebt hem helemaal niet gedraaid. Ja, ik weet het. Het spijt me zeer. Er komen er heel veel binnen, extreem veel via de Parkstad WhatsApp. En ik ga proberen wat ik gemist heb zo meteen nog even te draaien. Maar als je hem nou dacht van, ik had toch iets willen horen, Kamerlot, kan dat alsnog. Geef het eventjes door, hè. Via de Parkstad WhatsApp. Laat me weten wat je wil horen. De 20 minuten hits op rij. Nieuwe ronde straks rond 2:30. Na 1 terug met nog

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuin Hofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandsministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen
8: eigenlijk? Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
15: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl. Maurice Kammerloff.
17: Ja, 1 uur geweest, deel 2 van de lunchshow.

Bij Echte Vee Park zat niet alleen de hits, ook de classics. En niet alleen de snelle muziek, maar ook heerlijke easy listening natuurlijk. Hè? Ja. En invloed uitoefenen zelf, dat kan ook altijd. Hè. Dat doe je natuurlijk via het communicatiemiddel, de Park zat. WhatsApp, inderdaad. Laat me eventjes weten wat je wil horen. Dan ga ik dat graag voor je draaien. Straks hier op de radio in een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzeltje vrij. Hebben we de administratie weer afgehandeld? Dat is heel goed. Ik kreeg trouwens een appje, want ik zei het straks, eet smakelijk als je aan tafel zit. En Luc die stuurt mij een berichtje. Mau, ik zit niet aan de tafel, ik zit gewoon aan mijn bureau. Joh, Luc, maakt mij eigenlijk helemaal niet uit waar je zit. Als het eten maar smaakt, zou ik zeggen.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums. Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
6: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een licht getinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floyd Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floyd Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad. Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

voor je het weet zit het er alweer op, hè. En dan is het nog één dag werken. Nou, eigenlijk zijn het er nog twee natuurlijk. Vandaag moet je ook nog even een paar uur. En morgen is het alweer vrijdag. En dan staat het weekend voor de deur, jongens. Zo makkelijk is het ook, hè. Zometeen na twee uur gaan we vrolijk verder met het draaien van nog meer muziek. Iemand helpt je de middag door. Gaat helemaal goed komen. En morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow. Broodje.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Out of lease? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voel je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens de voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een lichtgetinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floy Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floy Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Bij Taxicentrale

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlaai van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors.
10: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
11: Bij Poelman Parfums.
13: Kom binnen.
14: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Klik!
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
6: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een licht getinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floor Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floor Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
4: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
8: En die zit klaar voor het eerste gedeelte van de middagshow op deze donderdag 4 juni 2026. Goedemiddag, hier is Robert van Hemert.
9: Jouw hits, jouw nieuws.
8: Moet dat nou?

Robbie Williams. En misschien wel met een van de mooiste platen die hij ooit heeft gemaakt. Angels. Met daarvoor Robert van Hemert, Samadoni. Een ideale plaat voor mee te bleren in de kroeg. Afdeling Ploppende Plop. Moet dat nou? Goed, we gaan beginnen. Het is donderdag 4 juni.

Sisters of Sisters. En of Don't Feel Like Dancing op Park Zat. Waar zo meteen het tegeltje van de muur wordt afgehaald. Het is een kort zinnetje op het tegeltje. Het gaat over fit zijn, maar dan toch niet helemaal. Je hoort het zo meteen na Sam Lansing.

en de Midnight Sun. Het degeltje is van de muur gehaald. Het is een hele korte, dus oren gespitst. Daar komt-ie. Ik ben fit. In theorie.

0: John en Lil Wayne tezamen. En down, down, down, down. Zo meteen is Jos hier. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. Dus dat hoor je ook. En het weerbericht van vanavond. De 20 minuten hits, die komen eraan. En dat betekent Justin Timberlake, Taylor Swift, Malk Warren G. Regulate, zo meteen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Bij Taxi Centrale B.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De politie is op zoek naar twee verdachten na een steekincident gistermiddag aan de Schandelermolenweg in Heerlen. Rond 4 uur kreeg de politie een melding van het incident. Daarbij raakte 1 persoon licht gewond. De verdachten sloegen vervolgens te voet op de vlucht en zijn nog niet aangehouden. Via Burgernet is een oproep verspreid met signalementen van 2 mannen van rond de 20 tot 25 jaar met een licht getinte huidskleur. De politie vraagt mensen die de verdachten zien om direct 112 te bellen en hen niet zelf te benaderen. Getuigen en mensen met camerabeelden worden verzocht contact op te nemen met de politie. Vooral hier in Parkstad en Zuid-Limburg moeten we vanmiddag rekening houden met stevige onweersbuien. Volgens het KNMI ontstaan in het oosten en zuidoosten van het land enkele pittige buien die gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en stevige windstoten tot ongeveer 65 km per uur. De meeste buien worden in de loop van de avond weer minder actief. Weggebruikers en mensen die buiten sporten of recreëren doen er goed aan de weersontwikkeling in de gaten te houden. Floyd Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floyd Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breij niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties open houden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig met kans op stevige buien en onweer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind trekken enkele regen- en onweersbuien voorbij. Daarbij kan lokaal veel neerslag vallen en zijn stevige windstoten mogelijk. Tussen de buien door zijn er ook opklaringen. De temperatuur loopt vanmiddag op tot ongeveer 20 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2 FM.
8: Jouw hit, jouw nieuws.
9: RTV Parkstad.
8: Met nu.
9: Let's go!
8: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
10: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Justin Timberlake. En what goes around, comes around. In de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Met Taylor Swift erin en ook Ryan G. En nou gaan we even kijken wat vandaag gebeurde in Parkstad. Bijvoorbeeld op deze 4 juni in het jaar, tijdje geleden, 1065. En het jaar 1986. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1165. Hier wordt voor het eerst officieel vermeld in historische documenten onder de naam Helle. De vermelding geldt als een van de oudste schriftelijke verwijzingen naar onze stad. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1986. Station Schaatsberg verandert officieel van de naam Station Landgraaf. Enkele jaren na...

Basile en The Good Grief bij Bugzat. Vrienden, deel 1 zit erop. Maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk razendsnel aan. Dus zo meteen na 5 uur. Dat betekent All Saints. Maar ook Hanna mee komt eraan met Wacht op mij. Dus dat wordt gezellig. Maar eerst nog even Katje Goegoe Toezaai. Tot zometeen in deel 2.

0: terug te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld. Weeronline zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middenshow van Parkstad. Dus we gaan meteen van start. Hier is Hannah May.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: Wacht op mij.

De dames van All Saints en Pure Shores. Met de voorhanden mee nog, met wachten mee. En daarmee zijn we dus begonnen met het tweede gedeelte al van de middagshow op deze donderdag. We gaan dus al richting de vrijdag. Het gevoel van het weekend. Ik kan het al een klein beetje ruiken.

Als je denkt, waar komt dat melodietje toch een klein beetje vandaan? Nou, Velus doet ook mee, hoor. Bibi Rexha samen met Velus en The New Religion. Zometeen de spreuk van de dag. Het is een beetje een kort spreukje, maar wel een leuk spreukje. Over fit zijn. Zometeen.

Commodores, de Commodores en de Breakhouse. En ik zei net al, de spreuk, het is een beetje een kort spreukje. Dus let op, voor je het weet, is het alweer voorbij. Namelijk, ik ben fit, in theorie.

Die Bruno Mars, die maakt het maar weer hit na hit, hè. Het gaat hem ontzettend goed. En als je van Bruno Mars houdt, nou, zal ik het... Ja, ik doe het gewoon. Zometeen nog een hitje van Bruno Mars. Maar hier is het nieuws. Uit Pakistan natuurlijk, door Jos voorgelezen. En de 20 minuten hits komen eraan, hoor. Met Coldplay, Joss Stone, Bruno Mars en Fena. Zometeen.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdijk Tours. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
9: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de 7 gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de 7 gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Vendag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburgstadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Miserables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
8: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
10: 89.2 FM.
11: Jouw hit, jouw nieuws.
10: RTV Parkstad.
11: Met nu.
10: Let's go!
11: 20 minuten hits op een rij.

0: Het jaar was 2019. Everyday Life was toen een grote hit van Coldplay. Daarvoor Just Stone, Bruno Mars en Frenna. Oftewel, dat waren iets in de 20 minuten hits. Non-stop en Brusseltje vrij. Wat gebeurde vandaag op deze 4 juni? Bijvoorbeeld in Park zat in het jaar 1986. En het jaar 2018, wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1986. Station Schaatsberg verandert officieel van naam in station Landgraaf. Enkele jaren na het ontstaan van de gemeente Landgraaf. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2018. De spoorlijn richting Herzogenrath, die werd voorzien van elektriciteit. Daarmee verbetert de treinverbinding tussen Nederland en Duitsland aanzienlijk. Op de radio, Duran Duran.

Duran Duran en de Skin Trade. Maar het einde van de middagshow. Ja, we moeten plaats maken, gelukkig. Want ja, is er niet binnen, maar hij zal wel binnenkomen hoor. Ver zometeen op de radio. En vergeet niet, morgen wordt het weekend officieel geopend hier in de middagshow. Bis morgen!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentrale.nl. taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Bij Taxi Centrale.

0: Ideale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

En dan is het weer donderdag, donderdagavond. De donderdagavond editie van de avondshow hier bij RTV Parkstad. Fijn dat je luistert. En we gaan er weer een mooi programma van maken tot 8 uur. Dus lekker genieten, de radio wat harder. We trapten af met de Fugees en Killing Me Softly en deze Neil Horan, Miles Smith en Drive Safe. Ja, dat gaan we zeker doen. En als ik de playlist zie van vanavond. Hoho.

The sound of you two when love comes to town. Nou, er gaan natuurlijk weer geruchten dat U2 weer met een album komt. Ik had de socials in de gaten, maar ik ben er niet tegengekomen. Maar het zou wel heel leuk zijn. Aha. Nieuwe plaat van U2. Maar natuurlijk het een en ander van het wereldwijde web, wat wel een nieuwe plaat komt. Dat is in, moet even kijken, voor de tweede keer sinds zijn overleden verschijnt er een postuum album van Prince, jongens. En, eind augustus wordt de plaat Timeless uitgebracht, waar 10 nooit eerder uitgebrachte liedjes van de overleden zanger opstaan. De opnames zijn afkomstig uit een kluis op het landgoed van Prince. En daar bevonden zich onder meer een vroege studio-opname uit zijn tienertijd en van de laatste opnames voor zijn dood. Dat zou heel mooi zijn, ja. Want de eerste single, With This Tear, verscheen in april al. En donderdag werd een tweede nummer uitgebracht, genaamd Stone. En dat lied stamt uit 1995, jongens. Dus voor alle fans, ongelooflijk. Twee plaatjes zijn er al, maar het zullen er 10 zijn. Dus hou het even in de gaten, want in augustus wordt Timeless uitgebracht. En we letten mij om gewoon eventjes een iets oudere plaat van Prince te draaien. Controversy. En dat allemaal hier tot 8 uur. De donderdagavond editie van de avondshow bij RTV Parkstad.

dat is ook een lekker nummer. Oxwell in Grossall, Trevor Guthrie, een dreamer. Ik weet nog, vorige week donderdag zei ik nog lekkere zonneschijn. Met een lekkere barbecue. Lekker muziekje op de achtergrond. Ja, het weer is een beetje veranderd, jongens. Na het weekend zal het weer iets beter worden. Maar ja, regen hebben we nu wel gehad.

Dan moet je nagaan, we zijn net een half uur onderweg. Wat een fantastische hits en plaatjes hebben we voorbij horen komen. Zoals deze van Benson Boone. And sorry I'm here for someone else.

0: Okay,
1: klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de 7 gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de 7 gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Fandag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburgstadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Miserables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

Hey, we zien hem in de gaten. We stomen gewoon door op deze donderdagavond. De avondshow op de donderdagavond. Kelly Clarkson en Breakaway. Mooi, we hebben nog de tijdindicatie voor jullie van de Grand Prix. Er is een Formule 1 weekend in Monaco. Ga ik met jullie delen en ja, we nog van alles wat te melden via het wereldwijde web. En je kunt ook invloed hebben in het programma. Je moet me gewoon even een appje sturen naar de studio. Je gaat even naar de site www.rtwparkstad.nl, dat weet je ondertussen wel. En rechtsonder staan die icoontje en dan kun je me een berichtje sturen. Leuk berichtje over een bezoekje. Maakt allemaal niet uit. Je kunt meedoen met het programma.

0: Volgens mij is weer de goede weg ingeslagen, deze Justin Bieber. Hey, wij hebben een dipje gezeten. Ja. Een ootje van Justin Bieber en Sorry. Ik kreeg een appje van John. En John zei tegen mij van Ferg, ga je het nog over het Nederlands elftal hebben gisteravond? Nee, daar gaan we het niet over hebben.
1: Dit is Parkstad.
2: Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.
0: Alles natuurlijk heel veel sport. De komende weken.

0: Een combinatie van Iberis en mijn Heesters en Alleen met jou. Ja, ik zag wel dat de Nederlands elftal vertrokken is naar Amerika. Dus ze gaan bijna beginnen met het WK. Wat hebben we nog meer? Zometeen nog iets over Formule 1. En ook de Tour komt eraan, jongens. Maar vandaag is ook belangrijk, Alpe d'Huez. Heel veel mensen die op dit moment al wandelend, al fietsend de Alpe d'Huez op gaan eigenlijk. Voor geld op te halen voor het KWF, jongens. En dat is, het is heel belangrijk. Kijk ook even op de TV, ze zenden dat uit, er staat zo'n QR-code en dan kun je even scannen. En doneer, want zo belangrijk is het. Het is voor die mensen natuurlijk ook afzien, maar natuurlijk ook voor mensen die al hun dierbaren hebben verloren. Dus doe mee!
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.

zal natuurlijk lekker in beweging blijven. Keep on moving. Alweer een aantal jaartjes geleden, de formatie 5. Daarvoor draaiden we nog Lost Frequency en Rise. We hebben er nog eentje, jongens. Dan zit het eerste uur er weer op van de donderdagavond editie van de avondshow. En dan nog een uurtje te gaan. Maroon 5 op je radio. Hier bij RTV Parkstad. En Memories.

0: parkje.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Pippi Parkstad.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws. Via 89.2 FM en de RTV Parkstad app. 7 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
11: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
13: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
12: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
15: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
16: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
17: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. We'll be right back.

drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kraam.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Voor Bosman uit Kerkrade maakt deel uit van het programma Feeling Alright 2 van Matthijs van Nieuwkerk en de Sven Hammond Band. Dat maakte de Kerkraadse sopraan bekend op haar Facebookpagina. Soms komen er kansen voorbij waarvan je alleen maar kunt dromen, schrijft Floor Bosman, die landelijk faam maakte tijdens haar deelname aan de finale van het tv-programma The Winner Takes It All. De shows vinden plaats op 28 juni in Rotterdam, 1 juli in Mariahout en op 29 augustus in het Openluchttheater in Valkenburg. Dat voelt een beetje als thuis, zegt Floor. Dat Michael Breijn niet is ingegaan op de aanbieding van Roda JC wisten we enkele dagen geleden te melden. Vandaag is bekend geworden dat de 29-jarige voetballer zijn loopbaan vervolgt bij FC Emmen. De aanvallende middenvelder van Roda JC, wiens contract in Kerkrade afliep, heeft een 2-jarige verbintenis getekend in Drenthe. Breij was afgelopen seizoen bij Roda JC een belangrijke speler met 10 goals en 4 assists. In totaal speelde hij 57 wedstrijden voor Roda. Scoorde hij 15 keer en was Breij goed voor 7 assists. Roda JC en Breij konden niet tot overeenstemming komen over verlenging van zijn verblijf in Kerkrade. De club deed de speler een nieuw contract aanbod, maar Breij ging daar niet op in. Hij wilde alle opties openhouden. Die optie bleek FC Emmen te zijn. Een 37-jarige man uit Landgraaf die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Roermond vandaag besloten tijdens een voorbereidende zitting. Justitie verdenkt de man ervan dat hij in 2025 via berichten op Telegram sprak over het plegen van een aanslag. Bij een doorzoeking van zijn woning werden onder meer een kruisboog, boksbeugel en een confettikanon aangetroffen. De verdachte weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek, maar de rechtbank vindt verder onderzoek noodzakelijk. Een verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten werd afgewezen. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt, is nog niet bekend. De politie heeft opnieuw 3 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel in Parkstad. Dinsdag werden woningen doorzocht in Heerlen en Hoensbroek. Daarbij trof de politie drugs, contant geld, telefoons en vuurwapens aan. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man tussen de 35 en 46 jaar oud. Het onderzoek begon vorig jaar na meerdere meldingen van drugsoverlast in de regio. Eerder werden al 7 andere verdachten aangehouden. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de Parkstadgemeenten is de actie onderdeel van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en drugshandel in de regio. De 3 aangehouden verdachten zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken. Vooral in de middag trekt verspreid over Parkstad een aantal buien, maar minder talrijk en zwaar dan vanmiddag. Tijdens zonnige periode wordt het op de vrijdagmiddag maximaal 20 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten heen.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. CaféBrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle servers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste servers, maar in ruim de helft van de gevallen is die server al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met de nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor servers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Jawel, Parkstad, er is donderdagavond en dat betekent 2 uur lang Airbase Radio hier op de Stem van het Zuiden, 89.2 FM. Of natuurlijk op www.rtwparkstad.nl, daar kun je ook binnenkijken hier bij ons in de studio. Want we hebben vanavond weer een gast en hij zit niet op vinyl.
1: Nee?
0: Nee, die hebben we tussendoor eventjes weggezet, even snel. Hij draait gewoon nog lekker ouderwets vanaf cd, of nee, niet vanaf USB. Ja, ik heb hem gevraagd of hij eventjes erbij wilde komen zitten. Dat wilde hij niet. Hij wilde gewoon lekker 2 uur lang een knal hier op de radio. Nou, maar ik vind wel dat hij zichzelf even moet aankondigen. Dit is Airbase Radio. 2 uur lang met? Met Livo. Dus mensen, je weet het. Zet hem gewoon 89.2 FM. En als je ook een keer een sessie wilt komen doen, laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Of weet een ander ook alweer, Instagram. TikTok hebben we allemaal. Doen we niks mee. Hoe dan ook, dit is Airbase Radio tot 10 uur.

Straks in de tweede uur gaat hij gewoon nog door. Lifo. Hier op de Stem van het Zuiden. RTV Parkstad, 89.2 FM. Maar als je luistert, weet je dat natuurlijk al. Maar je kunt ook meekijken. www.rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste...

Welkom terug in de tweede uur bij RBS Radio. Voor deze donderdagavond 4 juni en vanavond hebben we een gast. Eventjes niet van vinyl, maar gewoon lekker digitaal. Livo hier live in de studio. Dus ga er eventjes lekker voor zitten.

Let the rhythm hit 'em.

twee uur lang Lifo hier op de radio. Bij RBS Radio, live gemixt vanuit de studio. En je weet het, laat een berichtje achter op onze socials als je ook een set wilt komen doen. En niet te vergeten, deze set is te beluisteren en te downloaden volgende week op www.hearthis.at. Zit er helaas wel bijna op. Twee uur lang lekkere muziek live gemixt. En gelukkig is het bijna weekend, want we hebben wel zin in een feestje nu.

0: Wij zijn er volgende week weer. Met een nieuwe editie van Airbase Radio. Dan weer vanaf Van Niel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt Livo voor de 2 uur. Voor de lekkere sets. Wij zijn eruit. Tot volgende week. Hoi.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Bij Taxicentrale Beer.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50. Hij raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek, en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpdu 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kink.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpdu 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors. En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koop een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis.
3: zoals bij de Brunch Cruise...

0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.